ons blik na Jesus en glove, dat hy ons van die zind heilig kan. Wel wie am nu se staat aanbede, lewe Heer Jesus, wie zijn zo vrouw en dankbaar, dat du ons enlode deest, om met die gemeenschap en je bed te hebben. Du hast dat zo leicht voor ons gemerkt. Ja, voor ons arme waarde, de welenskraft, de deer van ons hoort op te merken. Amen.

Hoe is dit met die van jou? Houdst u aan Jezus vast? Hij wel voor die zorgen. Hij rekent die veel. Du bist arm wichtig. Hij wordt die niemals verloten. Kennst du arm also stot? Wann jo, dann da uns schriebe. Oder wann du am beter kennenleren wirst, dann ook. Dort wird uns Mut geben.

Deze week hoop ik voorst u, mijn vriend, deze gedanken behouden en door erg meld voeten. Hij is gratis als Eriënt Amelie Amstend. Hij wil die vrede geven in Kroft, dort te overstonen wat die schwer valt. Kom nu aan en vrouw als hij in dien leven naankomen wordt.

nu dat tweede kapitel, de 19e en 20e vers. Dan dit is waar je nood, want je weet dat je wisse, dat je een even lieden doen, want je aanrecht behandeld wordt. Wat van je is het, want je uithoudt, want je aanrecht gedaan hebben en dat in je duld nemen? Ober, want je dat goed doen en dan je slecht behandeld wordt en je daarin je duldig zijn, dit is bij God naar je nood. Want hij hier zegt, wat van een eer is het, van je uithoudt, van je aanrecht gedaan hebben, en dat dan in je duld uithoudt, dan redt hij ervan dat wie dat eiste, wat wie je zijt ha. Daar zijn meerdere mensen die een deel geld en een geschaft en in je gedaan hebben, wil ze dachten, dat wordt aan hostig rijk maken. Over volken verleren ze dan alles wat ze door en in je stapt ha. Die doen dan lieden, wil zij dat op zichzelf gebracht hebben. En wanneer hij hier reed van de uithoulen matte, dan is dat je meent dat de fysisch lieden moesten. En daar weer zonen die zoon op zichzelf brachten. En Petrus zijn tijd hadden veel huishouden schloven. En den wordt dan voorken verkeeld, voorken met voesten. Dit is wat Peter hier hem zin had als hij dit schreef. Manchmal werden die Sklaven balstierig, en Peter zegt, dat wanneer die dan lieden moesten, en die dat lieden en je duld uithielden, wie dat dag niet naar eer verdienen. Ober, wanneer die verkeeld wordt, wanneer ze bloos goedertje donen houden, en dat dan uithielden en je duld, dat weer werkelijk naar eer, en die worden in de eeuwigheid beloond worden, zeg maar. Wanneer een slecht behandeld wordt, wan wie bloos goots je donen ha, dan is de oude natuur voortsreed, trig aan te slonen. Ober wat wie donen zelen, is God dat lotte terechtstalen. En hij wordt dat vielleicht niet immer alles in deze welt tiet terechtstalen. Ober jo, hij wordt dat terechtstalen. En dat wordt dan naar eer zinnen verzonen, die goots je donen ha. En ober haar moest lieden doorwegen. Ober wie moet God dat doen laten, niet die zaak en aan zijn ene hang nemen. God zegt in Rijmer de 12e kapitel, de 19e vers, dat raag even is zijn zaak, hij wordt trekt holen. En hij deed een betere arbeid maken daarvan als du en ik kennen. Jezus zegt zelfs ook in Matthäus 5, af de 12e vers, zelig zei je, van mensen je allerhand verschmieten, en verval je, en allerhand bezit van je no reden dat niks zo is, am minet halve, vrijt je en ziet vrouw, wils je loon am hemel, is zeer groot. Dan zo deden zij de profeten verval je, die verjunt weeren. En mij interesseert dat zeer wat Peter hier zegt, dat dit bij God niet genood is. En Peter kon niet veel andere zeer, wat hij waarde, van dem Herr Jezus reed, en hij wordt ons nu waarde denken helpen aan Jezus in lieden, dat een fair beeld is van ons Christen. Nu de 21 en 22e vers. Dan dit is waartoe God junt beroepen haft, zentemol dat Christus ook voor ons geleden haft, en haft ons een fair beeld geloten, dat wie zijn foutsporen no gonen zelen. De tjene zin je donen houdt, wie ook zijn last en zijn rede. Hier reed Peter nu waarder van dem Herr Jezus zijn lieden, en dat die een drief zijn van ons die wie levende zijn. En de verschillende weg die Jezus lieden deed, kunnen en gedeeld worden. Zijn lieden wie je dan hier in deze welt als een mens, en deed am je rechtigheid halve lieden als een mens. En dan weer door dat lieden de welt er een zin weg te nemen. En als hij voor onze zin lieden deed, weer dat geen voorbeeld voor ons, dat weer onze radung, zeg maar. Dat is wat we aannemen, en leven haar door derg. Ober als hij hier in deze welt weer de eerste 30 jaar, weer hij eindelijk onbekend te weet de meeste mensen. En als hij 30 jaar oud weer, vond hij aan in andere steden te wandelen, als bloos in Nazareth te blijven. En jo, zo gaat door in Nazareth, als hij door predje deed,
deed hij lieden, wil zij hem grijpen en probeerde hem aan te brengen. Hij deed jij in die zin en dat heikele reden, bijzonders maakte Joodse leider. Zoals Jesaja 53, dat zo klaar beschrift, hoe dat valt aan toe leider deed. En hoe hij dat uithouden deed als een voorbeeld voor ons, jo. Eindelijk wir zien gans het leven een voorbeeld, aber besonders de laatste 3 jaar. En jo, dat lieden wir am gerechtigheid halve. En daar wir hij ook een voorbeeld voor ons. En dat voorbeeld ging nog wieder om te bewijzen hoe hij zich verhield als hij lieden moest derg mensen heng. Nu de 23e vers. Wann am uitgeschämt wordt, schämt hij niet dreig. Wann hij lieden deed, deed hij niet drijven, aber even jef zich dem, die recht rechte wordt. Hij leidt zijn voeder dat recht te maken, wat mensheid met Jezus deed. Ik zei waarder zo als Rema, dat 12e kapitel in de 19e vers, dat zo klaar maakt, wo dat zegt, lees de vriend, dood niet zelfs draag even, leven geeft oor je roem. Dan dat staat geschreven, raag even als mijn zaag. Ik word terugtolen, zegt de Heer. Wie kennen en zullen dem Heer dat alles terecht mogen laten? Hij wordt dat zo doen als het zul je doen worden, ohne de persoon aan te zijn. Wie zullen ook zeggen zijn dat we anderen niet aanrecht aandoen, wils de Heer wordt dat ook met ons doen? Nu, in de nächste vers, redt hij waarde van de Heer Jezus en dat hij voor onze zind lieden deed en ook voor de ganze wereld er zind, eindelijk. 24e vers. Hij neemt onze zind op zichzelf en zijn eigen lief en droeg die op een kruis, zodat wij die zind sterven en in de gerechtigheid leven kunnen. Door zijn wonden zijn wij geheeld. Dit is nu woord dat niet een voorbeeld is voor ons, wils wie kennen nicht voor irgendein anderem zijn zind, lieden en sterven. Du en ik kennen nicht lieden, zodat onze zind kan weggewaschen worden. Peter redt hier van de radung en dat Jezus onze zind en zijn körper wegnemen kan. Wie wäre dood en onze overtredingen en zind? En wanneer hij hier redt daarvan, dat wie durch zijn wonden, oder zo als een evenzating dat zegt, durch zijn striepen, zijn we geheeld worden. Aber van woord zijn we geheeld worden. Door zijn zonen die des vars ruut nemen, en den alleen bechecken, en dan zeggen dat wie nu durch zijn striepen, zijn geheeld worden van alle charpelijke krankheden. Aber sogar zonen die dat je leven en leren doen, hij zelfs ook krankheden die ze niet kunnen losworden. Vriend, wie zullen oprechtig zijn met wat we aan je rechten doen? Peter redt hier van zind. En hoe we van die zinde schuld kunnen loskomen. Nu, ik weet ze je goed, en je leeft dat ook van harte, dat Jezus heilen kan. Ik had dat vaak in je zin, sogar in mijn vrouw. Er wordt gezegd dat ze treft had, en de longen, en dat wordt bestedigd. Aber zij wil zich niet opereren laten, wil ze het körper weer zwak. 6 maanden later, als ze waarde beelden nemen van haar longen, weer door China treft. Jo, vriend, God kan een woord en deed krankheid brokken ons reed te maken van den hemel, wanneer we aan dat worden doen laten. Jesaja 53 is ook een goede tekst, met dit en eerste Peter toop te lezen. In de 24e vers. Wie wäre zo als verbiester de schoop? Aber zijn nu teruggekomen naar de hoord en älteste van onze zeil. Menschheid wordt vaker vergelijkt met schoop, beides de verlorene en ook de betierde. Dit is ook waarde van Jesaja 53 genomen, den 6e vers, wo hij zegt, wie zijn alle weiche erd zo als verbiester de schoop. Jeder eine van ons heeft zich weggedreht naar zijn eigen weg, en de Heer God heeft al onze godlosigheid op hem gelegd. Zoals ik al aangediend heb,
dat laatste poort van dit kapitel deed als Jezus Christus zijn lieden verstalen. Hij moest en zijn charpe lieden en in zijn tijd verder treedt, wie hij een goed voorbeeld van ons en wat hij uithouden moest. Maar, als hij op een treedt lieden deed, daar zou hij niet een aandeel aan hebben. Wanneer hij hier redt ervan dat we alle verbiesterd waren, stemt dat met wat Paulus zei dat we alle gezindigd hebben en zijn kortje komen aan God zijn heerlijkheid. En dat is zo'n wonderschijn het ding dat der Jezus zijn lieden op een treedt. Zou we nu terugkomen naar dem die ons hoort is, Jezus Christus, en zei ook dat hij ons bischof is, oder zoals een eeuwenzatung dat zegt, ons eeuwenzegde. En nu komen we naar dat derde kapitel, en dit heeft dan te doen met hoe we ons verholen en ons heim en het tjoek. Ik word het met de lotte, maar het nächste moe. Maar dan gaat het zeggen, mijn vriend.

De leider van deze groep, onkel Boyen, die zag dat de jong door ons alleen stond. De jong had Aaron. Aaron stond door ze treurig. En nu ging onkel Boyen bij hem bij en zei, na Aaron, wist je metspelen? Nee. En hier op me te vragen. Is goed, zei onkel Boyen. Wil je nu maar een beetje spazieren gaan? Ja, terwijl. Zo bij de jente los. En jente in een zijn wild nennen. Door wie een boom aan me vallen. Wil je ons hier maar een beetje opzetten? Zei onkel Boyen. Ze zaten zich door Napa en vertelde zich. Aaron, waarom speelst du nicht mit? Ach, je wollte dat selbst. Hier doch op mir immer over te vragen. Je wollte wat met mir es. Immer dit. Komm doch spelen. Je wollte dat eigentlich nicht kon. Nee, wat es met die Aaron? Aaron trok seine Hand uit de Fub en wusste Onkel Boyen. Die werd ganz vertrepeld. Een ganz kleine Hund zu widoma. En die werd ook niet zo veel vinger als bij normale mensen. En die vinger is weer ganz korte. De hond werd werkelijk ganz vertrepeld. Met deze hond kon die tuinbol riepen. Dat stemt. O Aaron, dat heb ik niet gewist, zei onkel Boyen. Dat joma met me zo over die. Ach, hier op nu met hun jomre. Aaron, aber wat dat schoonje is? Dat Jezus zegt, hij hält ons in zijn heen. Hij hält ons leven en zijn gezonde heen. En zo hebben we ons leven ganz arm opgegeven. Dit had Aaron alles duizendmal gehoord. Onkel Boyen vertelde hem weer dat Jezus zich om in ieder van ons temeren wil. En dat hij zich om in ieder van ons zorgt. Ook dit kent hij alles. Hij hoort niet werkelijk aan. Onkel Boyen vertelde weer. En hij vertelde hem ook uit de psalm 139, wo ons geschreven staat, dat God in ieder van ons wunderbar gemaakt heeft. Hij heeft in ieder zo gewild en heeft in ieder al van klein op zo geploond en hij heeft ons ganz het leven in zijn hand.

Zo ovens, zei de onkel Boyen, nu werf nog een ruit kunnen. De zon jeet krijgt oenje, het is zo smak buiten, werf alle ruit kunnen. Onkel Boyen had buiten al twee grote kolas gemoeld met triet op de eerd. En ooit had een neen geschreven dood. En een andere had een neen geschreven leven. En nu kunnen alle tenen en dat kola waar het hebben neen geschreven dood. En dan wel wie de vaars opzijden. En wanneer je bij de steed bent, de is van dood te leven even je kunnen, dan hoopt je en dat andere kola nennen. Jo, dit weer interessant. Alle tenen deden dat. Ohne num anderen zeiden den Farsch ab en wann sie bei der Stadt zeiden vom Död zum Leben Eva gegunne, dann hubste sie Eva. Nu wie Aaron an der Reh. Die Jungs dachte, doi, die wollte sowieso nicht töne. Ach, wer wir futz gunne den Nächste, und kommen wir hier nie wieder. Doi steht sowieso bloß da. En futz wohl auf Franz gunne. Franz will sich krei. En dann zeiden Aaron den Farsch ab. En met een grote hupsa hupsa Eva en dat andere kola nena. En heeft zijn hond ruta en zegt ook zo goed met zijn hond heeft je voor Aaron. En verzocht veel mooie spels te spelen, waar hij ook met spelen kon.

In deze vrijheid hadden de tien jaar ola niet bloos wat uit de Bibel geleerd. Ze hadden ook wat geleerd dat men niet voelt zo van een anders weer dem uitsloten. Eder met dem niet meer typ zijn, eder met dem niet spelen. Vele mal weet we niet waarom een zo is en een zo. Aber wie tenen weten, God heeft in iedereen zo je wilt als hij is. En laat ook ons alle veel meer als ook aan andere temmen en ook meteen geduldig zijn, wenn een vlees ook niet voor het match speelt. We willen ook te den geduldig zijn, den krogen en vlees ook den verzeten te verstoren. God heeft ook den zo je mocht als hij zendt.

0: Welkom to Vrouwens met Hoopning. Ek en Rotsof vir die vandeel. Wat kon wer is? Eifach loote in sy stroom zene. Wat kon clean zene in sy grau? Wat kon klerig oor ek kenne klier hawe? Weits bloß nicht? Joyce is hier. Sy wat die loote nachmol die geleenheid gewe te roeren en dan die zeie on wat bedenke. Ek zie Irma en met me is Hilda. Vrouw dat wie ware kennen to die rede. Na, Hilda, weißt du al wat de antwoord is?
1: Nee, nog weet ik niet. Ik wou einfach maar te wachten, wat nu weer. Mij hielt zich dat interessant, en ik wonder wat Joyce ons daar met zeien wil, oder wat wie van dat leren kennen.
0: Zo jeet mij dat ook. Ik fang aan te wonderen als dat Rutsel wat met nee te doen heeft. Wist du dat daar een zeer fijne geschichte is in de Bibel van de vrouw wat voor andere nähe deed? Eerst wordt Joyce aan stad uit de Bibel lezen en dan wordt Diane zich in deze vrouw eerder steden aanstellen en zo te ons leren als van zij de vrouw is.
2: Nu wil ik wel gaan aan dat doen als je weinig. Ik wil eerst een geschicht van de vrouw lezen uit de Bibel. En wils ik lees, proef die een ere steden aan te stalen. En hier is de geschicht uit de Apostelgeschicht kapitel 9 van vers 36 bis 42. En Joppa woont een jüngerin, Tabitha, die door Emma Godet deed, en de oma hop. Op haar rood en haar tijd werd zij krank en starf. Als zij haar opgewaschen hadden, leidde zij haar in de bovenstoel aan. En wils de stoel leidde dicht bij Joppa weer, en de jinger gehoord had dat Petrus door weer, schickte zij twee mannen aan, om zij te laten dat hij voorts aan komen zou. Petrus ging met aan met, en als hij aan ging, namen zij aan voetsnap en de stof nemen. En al die wetvuur stonden om arm, hielden en wijzen aan de daadje en schleider, die zij gemerkt had als zij nog bij aan gewaast weer. Dan schekt Petrus aan alle uit de stof ruut, schneid zich door en beet. Dan draait hij zich naar de doodje vrouw en zegt, Tabitha, sto op. En zij melk er uw op, en als zij Petrus zag, recht zij zich op en zoot. Dan riekt hij er zijn hand en haalt er op. En als hij de helje en wetvrouw gerookt had, stalt hij er door levendig aan. En zij treedde een gans Joppa te heren en vele geliefde om haren. Nu wou we nog Diane horsje. Zij wordt zo doen als van zij Tabitha via.
3: Hadst du die Geschichte al mal ihr gehört? Die Bibel deut uns nicht alle Einzelheiten vertalen. Und da macht wir uns eins hier deutlich machen. Oder verstehen, wo du könnt dann ja was sein für Tabitha. Ich wohne nur so reden, als wenn ich Tabitha sie. Ich wohne in Joppa, dort wie eine hohe Stadt an den Meer Eiva von dort Mittellandische Meer. Ihr echt du Handtrag, wohnt echt in Jerusalem. Dort gaf du eine graute Verfallung, nur dem dort Jesus wie in um Himmel gefahren. Dann sieh ich je Pflicht nur Joppa. Am Leben zu bleiben, dat ich für andere nähe. Aber wenn ich nicht Trag hat, dann nähe ich für so eine Frühs, wat mir nicht betonen können. Ich sag, da wäre so

enkel oom wet vroos, wil stay om meer wonde. Veel mana weer fascia, en komen om op dat meer. Door wen golf dat zo veel wet vroos. Dan heb ik kleider je net, van dat zeg wat van andere kleider weer even je bleven. Eine oond kreeg ik hoogen fiber. Ik weer niemals eer zo krank gewaast. Kan zijn dat ik deze ontstekende krankheid gekregen had door op dat vierel waar de arme mensen woonden. Met de tijd word ik bewusteloos en niet lang nog her deed ik ten laatste mol orme. Ik weer bij Jezus. Dat weer zoals van hij te mij reden deed en zeid, mijn dochter, du hast veel goeds gedaan. Aber ik wil hebben dat du ware treg jeest no de arme vrouwes. Ik wil hebben du zost een licht zijn. Du van mijn lijf reden en wat ik voor aan je donen heb. Ik heb mij im hemel ram gecheckt. O, dat weer harlich. Gott weer door. De gosse weer van gold. Ik dacht, zal ik ware no japa, no de arme? Du is dat dunkel en kalt. Zo veel mensen zijn hungrig en leven im zind. Zal ik nog eenmaal krank worden en sterven? De himmlische vader kijkt mij vriendelijk aan. Hij wist wat ik dacht. Hij luidt nog een antwoord. O, mijn God, ik wil jaren hier blijven, aber wenn die dort am besten gefallen wird, dan wil ik dort für die daunen en die vredig deine für nog eenmaal 20 jaar, wenn du dort haben wirst. Hij wird tevreden met mijn antwoord. En leed zijn hand op mijn kop en deed mij zijn. Dan hoor ik van wijd offene stem. Tabitha, sto op. Ik moet mijn ogen op en zag dat je zegt van den apostel Petrus. Ik deed mij oprechten, mij weer naar dieslich. Dan nam Petrus mijn hand en ging met mij af naar de eerste vloer. Daar stonden al mijn vriend, de wetvrouwers, die al aan Jezus geglijfd hadden. Ze hadden tronen in ihre ogen. Die werden op het zeer overrascht, als die mij zagen. En werden zo vrouw. Mijn hart weer vol lijf voor aan. Dit is wat God mij hebben wil. Ik wil dit voor aan doen, wils ik mijn himmlische vader zo verrekenen deed. Wie we dat gedacht hebben? Dat nu vrouw wat neer kan, wird vom Tod abgewagt worden. Meint dort, für Gott ist alles wichtig, was ich für ihn tue? Meint dort auch geringe Dienste für Gott sind wichtig? Ich sehe mich auch nur den Tag, wenn der Herr Worte mir sagen, du, meine Tochter, hast dein Gedienst true gedone, go nennen und den Herrn seinen Frieden.

0: Furam zen fios mencha fiaken extrem, en fira zau ara zau. Hast du die, zau os van du niemals kout du noch best? Oder hast du den trouble dot du gleis du best, beta os andre? Feilst du die wietlos, oder to wietfall? Wo wie ans feile es nicht immer de Wahrheit. Anse je feile sind lang nicht immer so os de wirklich es. Wo Gott ans sit, nicht wo wie ans feile, dort es de Wahrheit. Wo Gott ans sit, nicht wo wie ans feile, dort es de Wahrheit.
1: Carol wird uns nun ein besonderes Gedicht lesen. Dort heißt Kadre.
2: Kadre. De Kadre von Selbstgerechtigkeit har sind meine. Ich trock mi de on en seid, mit mi es nuscht laus. Kost du dort nicht seine? Warum soll ich mi ändere? Ich sie je schleit mit gaude Worte en Religion. Dat is mi fram, dat du te mi zeigst, dat mijn leven je bunge is, en nicht free. Mine reel is, to alle menschen goed zijn. Ik zie nicht volkomen haar, ik zie zo als vele andere. Op het dag heb ik dat je feil, dat du mi wat zeigen wist. Eva witte kleider, en uur wat zijne tjenne. Ik hielp mijn schwintje kadre, wo ik met stolt bia, faust. Ik speer de kald als de deur van mijn vergangenheid opjink en mijn naam hold. De kald bloost over mijn leven en openboord mijn zin. De kadre kunnen niet alles bestertje wat ik je doen houd, wat ik je dacht houd, wat ik je zacht houd, maar bloos verspoos. En mijn hart schaamt ik me als ik dien licht zag. Wil mijn kadre leiden en mijn miserabel je thuis stond. O, ik kreeg zo'n grote verlangen rein te zijn. Ik wil los van mijn stoltheid, van de persoon die ik je waast via. Haar, de lijf die du mij bewijst als du nog mij langer deist, en du mij zeest wat ik in diene ogen zijn kan. Mijn leven en diene hang wird schneidwit zijn. De grieze plakke van mijn vergangenheid wird ik nicht meer zijn, wils ik op immer veranderen wird en wird een nieuw mensch zijn, wann ik mij wird to dienen plon han jewe. Ik kon dat nicht erklären, wat voor een grote verandernis door je waast es, van dan als ik die mijn leven gof. Van dan heb ik je zijn wel true en ook vertrouwenswert du best. Alles wat mij failed, has du mij je jeft.
1: Ans je danke tom schluss, pa deze komende werk. Kom du mal taub, zegt de haar, en wel wie dat derchrede. Ook van jene zinden dunkelrood zend, kennen die schneiwit worden. En wann sei aus dunkelrote Zeich sind, kenne dei wit aus